0: Hey.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Kom voor een feestje.
0: Een feestje.
1: Ja?
0: Wat voor feestje denk je dat dit is dan?
1: Gewoon, gezellig feestje, drank.
0: Nee.
2: Geen feestje voor jou, kom op.
0: Nee.
1: Wil gewoon woozy worden?
0: Kijk, daar kunnen we wel mee.
1: Ja?